heb daar zelfs voor de retreat parade voor Fugerfskill I Am I Said van Neil Diamond. Dat is een zeer persoonlijke zang. En vertelt van innere conflict, identiteit en een gevoel tussen New York en Los Angeles heen en her christet zien. Het komt naar de plaats IJs en daar komt voor Creedence Clearwater Revival Sweet Hitchhiker.